In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Radio Noordzee.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling verraste

0: kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.

say yes or no. I

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Noordzee. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
3: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
3: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
3: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei, de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

WhatsAppen worden stilaan nood. En zo ten ook dat die. De chappen weet van fleurissin. Zijn paard van traumatisch. Ja, het zijn er minder, ieder jaar. Die weer de straat op gaan.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n Batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen. Journaliste Louise Piquet is ter plaatse.
3: Het gaat om een loods van 500 vierkante meter. 2 miljoen karton lag daarin opgeslagen. Nu, het voordeel met karton, het is wel heel brandbaar, maar het is niet giftig. Dus voor de omgeving is er geen gevaar. En als we het dan gaan hebben over de oorzaak, die is op dit moment nog niet bekend. Er werd in ieder geval niet gewerkt vandaag in die loods.
2: Ook van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbrak elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog steeds vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Je hoort kapitein Lucas Schoofs.
4: Beetje ongeloof en heel veel vreugde. Ik denk dat we alles wat tegen zat de laatste 3 jaar vandaag hebben meegekregen. Ik denk dat we met deze groep iets fantastisch hebben neergezet in de playoffs. En dat we gewoon hiervan moeten genieten en volgend jaar vol aan de bak.
2: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
2: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
3: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

bestuur van het Vermeijlenfonds Oostende nodigt je graag uit op de voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen. Bij de voorstelling ontdek je hoe een oude ziel zijn levensgolven met humor omarmt. Eddie Verrijken is 73, maar bruist van energie en levenslust. Luc Kallewaard begeleidt op piano. Rimpelingen vindt plaats op donderdag 28 mei om 19:30 in VLC De Geuzetorre aan de Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Het is wel belangrijk om te reserveren op oostende@vermeijlenfonds.be.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

De zaar wordt gris dan veel te lang. We zijn nog even preus per tank. We willen zo haar naar de zee. De jongetjes missen hun der maten. Je kunt dat als wachtelijk niet laten. Versoepelen gaan ze toch een keer.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noord.
2: Binnenkort Allostandaise, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
3: Klopt, Allostandaise is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief eiland waar mensen een aperitief kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostense oesters. Daarna kan je bij 24 Oostense restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een desserteiland waar vier Oostense desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids Go & Mio.
3: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
3: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan Go & Mio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
3: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostense sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bijpassende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostense restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
3: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijze is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijze echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijze dat die mensen daarna het restaurantbezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
3: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.
0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.

Dansschool Dansier brengt op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei hun voorstelling 4 in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Iedereen luistert.

0: Vandaag starten we de dag direct helder en dus met veel zonneschijn vanaf de vroege ochtend. Het bleef de hele zondag eigenlijk genieten van op en top zomerweer met eigenlijk niets dan zonneschijn, mogelijk enkele hoge wolkensluiers, meer zal het niet zijn. We starten de dag met temperaturen rond de 14 graden, maar van zodra de zon begint te schijnen klimt de temperatuur razendsnel de hoogte in met temperaturen maximaal hier aan de kust rond de 25 graden en dan in de loop van de namiddag steekt een zwakke zeebries op vanaf het noordoosten met temperaturen die dan de rest van de middag rond de 23, misschien 22 graden liggen hier aan zee. Dus ideaal zomerweer eigenlijk en ook vanavond en vannacht kunnen we nog genieten van een lange zonnige zomerse avond. Fijne dag!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: fuck was dat? Wat was dat effectje?
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. In de historische smidse van het Lettenhof in Slepen Middelkerke vindt vandaag het internationaal smeed-event plaats. Je ziet er als bezoeker hoe vernuftig en spectaculair de edele ambachten van het smeden kan zijn. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaartdijk Zuid nummer 65 in Slepen. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor Dead Man's Wire. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Oudenburg pakt uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht van 32 kilometer die deelnemers meeneemt langs de 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De brochures zijn te verkrijgen bij de toeristische infopunten van Oudenburg. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

Cafeetje links, cafeetje rechts. Hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei toch jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En uw vader komt van zijn werk en is met zijn vullo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar de fabriek.

fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja meneer de directeur, het is niet te geloven, zegt hij.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n Batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aagje van Tomme is voor ons ter plaatse.
3: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
2: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen, voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon, het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Dit is Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Vandaag starten we de dag direct helder en dus met veel zonneschijn vanaf de vroege ochtend. Het bleef de hele zondag eigenlijk genieten van op en top zomerweer met eigenlijk niets dan zonneschijn, mogelijk enkele hoge wolkensluiers, meer zal het niet zijn. We starten de dag met temperaturen rond de 14 graden, maar van zodra de zon begint te schijnen, klimt de temperatuur razendsnel de hoogte in met temperaturen maximaal hier aan de kust rond de 25 graden en dan in de loop van de namiddag steekt een zwakke zeebries op vanaf het noordoosten met temperaturen die dan de rest van de middag rond de 23, misschien 22 graden liggen hier aan zee. Dus ideaal zomerweer eigenlijk en ook vanavond en vannacht kunnen we nog genieten van een lange zonnige zomerse avond. Fijne dag!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
2: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
3: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
4: Wij hebben een samenwerking met North Sea Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Wij proberen keren, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeven. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. In de historische smidse van het Lettenhof in Slepen Middelkerke vindt vandaag het internationaal smeed-event plaats. Je ziet er als bezoeker hoe vernuftig en spectaculair de edele ambachten van het smeden kan zijn. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaartdijk Zuid nummer 65 in Slepen. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor Dead Man's Wire. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Oudenburg pakt uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht van 32 kilometer die deelnemers meeneemt langs de 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De brochures zijn te verkrijgen bij de toeristische infopunten van Oudenburg. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: vandaag starten we de dag direct helder en dus met veel zonneschijn vanaf de vroege ochtend. Het bleef de hele zondag eigenlijk genieten van op en top zomerweer met eigenlijk niets dan zonneschijn, mogelijk enkele hoge wolkensluiers, meer zal het niet zijn. We starten de dag met temperaturen rond de 14 graden, maar van zodra de zon begint te schijnen klimt de temperatuur razendsnel de hoogte in met temperaturen maximaal hier aan de kust rond de 25 graden en dan in de loop van de namiddag steekt een zwakke zeebries op vanaf het noordoosten met temperaturen die dan de rest van de middag rond de 23, misschien 22 graden liggen hier aan zee. Dus ideaal zomerweer eigenlijk en ook vanavond en vannacht kunnen we nog genieten van een lange zonnige zomerse avond. Fijne dag!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: You know, baby, I'm so happy to be here with you.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
5: Het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Een hele goeiemorgen.

0: Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
1: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

frisse rap of verse zak. Van die politieke spelletjes, van Jong en Kiklak. Je wilt dan kleur bekennen, wel, het is eigenlijk een amalgaam.

zwartie en wit. Het is wider die hun zitter. Net is blauw, zwartie en paars wit.

0: geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Foodsavers aan de Middenkust maakt een doorstart. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken. Die Foodsavers was eigenlijk een Oostends project die nu uitbreidt.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid. Zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurt. Gemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noord.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die die zijn trap gerenoveerd heeft, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: Vandaag starten we de dag direct helder en dus met veel zonneschijn vanaf de vroege ochtend. Het bleef de hele zondag eigenlijk genieten van op en top zomerweer met eigenlijk niets dan zonneschijn, mogelijk enkele hoge wolkensluiers, meer zal het niet zijn. We starten de dag met temperaturen rond de 14 graden, maar van zodra de zon begint te schijnen klimt de temperatuur razendsnel de hoogte in met temperaturen maximaal hier aan de kust rond de 25 graden en dan in de loop van de namiddag steekt een zwakke zeebries op vanaf het noordoosten met temperaturen die dan de rest van de middag rond de 23, misschien 22 graden liggen hier aan zee. Dus ideaal zomerweer eigenlijk en ook vanavond en vannacht kunnen we nog genieten van een lange zonnige zomerse avond. Fijne dag!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van Kiev. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
3: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
2: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. In Herend in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser. Nog zo'n 23 graden dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Je zit in de Nossebelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsche dunnek.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dier- en Tuincenter Romel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Romel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Romel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt de 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Melkersplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we helemaal was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van nu, dat is dan niet meer overwhite. Pralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Ze is 88 op 10.

0: Dag mama.
1: Dag mamakje.
0: Dag schatje.
1: Hoe is het?
0: Dat was goed, dank je.
1: Ja?
0: Ben je van? Goed, ben genezen. Ik ben aan het werk. Een goede dag is dat er in de zon scheen, dus top.
1: Zeg, ik zie je graag, hè.
0: Ik ook.
1: Wat dan?
0: Ik ook, hè. I love you.
1: Oh, ha, ha, ha, ha.

0: kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Provinciedomein Atlantikwal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies en die tour, wat houdt dat in?
2: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Dan kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
2: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
2: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
2: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4 uur in onze bibliotheek.
0: Op 105 FM,
3: jouw Oostense Radio.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan niet. Ja. Hongen ze zeer weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het Fika-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
5: Het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fika-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noord.

0: Nieuws en info.
1: Stad Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst. Een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alliance Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

0: on. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op plein proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Caroline Willekomme van woonzorgcentrum Elisabeth in Oostende. Jullie hebben vandaag een bijzondere actie gedaan. Wat hield die actie in?
3: De actie hield in dat wij als het ware ons huis, ons woonzorgcentrum, zouden omarmen. Nu, het weer heeft een beetje roet in het eten gegooid, waardoor dat we de activiteit hebben laten binnen doorgaan en dat we een menselijke cirkel in ons woonzorgcentrum gemaakt hebben in plaats van erbuiten.
2: Wie heeft daaraan deelgenomen?
3: Daaraan hebben zo in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
2: Jullie hebben makkelijk die mensen kunnen motiveren om iets te doen voor het woonzorgcentrum?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. De scholen zijn we bekend mee, omdat we studenten hebben vanuit allerlei richtingen. Dus dat was geen enkel probleem. Die wilden zeker meewerken. De buurtbewoners hebben uitgenodigd via flyeractie. En we merken dat er toch wel wat respons op gekomen is. En we kunnen alleen maar hopen dat die mensen ons huis in een positieve zin hebben leren kennen. Iets beter vandaag.
2: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt?
3: Ja, dat klopt. Inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd. En wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
2: En konden jullie die allochtone buurtbewoners bereiken met die boodschap?
3: Ja, we hebben we zijn gaan flyeren en we hebben ook in de buurtcentra hier zo echt wel ons verhaaltje gaan doen. We zijn echt wel gaan tonen van kijk, wij zijn hier, wij dragen een warm hart toe naar ouderen. We hebben ook al wat allochtone bewoners hier en we hebben dat. En we hopen dat dat toch wel toe binnengekomen is. En ik heb hier al een aantal buurtbewoners zien staan, dus ik hoop dat ze ervan overtuigd geraken dat wij hier wel de beste bedoelingen hebben met de ouderen.
2: Is dat voor herhaling vatbaar?
3: Wat mij betreft wel, ja. Maar dan liever met een beetje mooier weer.
1: Nieuws en info aan de kust.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Laat die muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Met een hart voor Oostende.

0: en info.
1: Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar een kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: uur. Noordzee Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
2: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
2: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minste. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, de Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd, bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
5: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
2: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
7: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: Nieuws en info.
1: Op zaterdag 30 en zondag 31 mei gaat er een tweedaags benefiet door ten voordele van Zorghuis Oostende. Het benefiet combineert een barbecue over de middag met daarna optredens van Vlaamse artiesten. Alles gaat door in Ontmoetingscentrum Het Kasteel, Kasteelstraat 22B in Zandvoorde.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
3: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
3: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
2: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
3: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Trap vernieuwen. Ja, dat is al goed dat wel, maar bij wie moet over een zin is, schatje?
3: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hé, bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: 105 FM.
8: Jouw Oostense radio.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Siska Siska brengt op donderdagavond 4 juni een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post Oostende.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Provinciedomein Atlantikwal Raversiede heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
2: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
3: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
4: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
5: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Eric Clapton raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door de blues en hij ontwikkelde zijn eigen unieke gitaarstijl. In de vroege jaren 60 werd hij bekend als gitarist van de Yardbirds, maar verliet de band in 1965 omdat hun sound te poppy werd. Hij sloot zich vervolgens aan bij John Mayall en de Bluesbreakers, waarmee hij zijn reputatie als gitaarvirtuoos vestigde. In 1966 richtte hij Cream op, een van de eerste en meest invloedrijke rocktrio's, met hits als Sunshine of Your Life. Na het uiteenvallen van Cream in 1968 speelde Eric in Blind Fate en later Derek and the Dominoes, waarmee hij de klassieker Leila uitbracht. Vanaf de jaren 70 begon Clapton aan een succesvolle solo-carrière met hits als Wonderful Tonight, Cocaine en Tears in Heaven, een emotioneel nummer over het verlies van zijn zoontje. Clapton bleef actief in de muziek en bracht in 1992 het legendarische akoestische album Unplugged uit, waarmee hij opnieuw een groot succes behaalde bij het publiek. Tot op de dag van vandaag blijft hij optreden en wordt Eric Clapton beschouwd als een van de grootste gitaristen aller tijden.

0: Thank you.
1: Dit is Radio Noordzee.

mijn land als in dan een de luiden, met hemels van trillend ze verleid. Met regen en wind en ja en de wolken, mijn blote land met zijn eindloosheid. Mijn land zijn de storm,

land is een noete droevige historie. Gevecht voor een boterham was hier niet genoeg. Of zie je de grote oorlog vergeten, die tussen de jongens hier de dood en joeg. Midland is het lied van de onwijzele kinders, van scherpe kogels genezen niet. In Frankrijk en Duitsland en in Groot-Brittannië staan hoge bergen van verdriet. In Frankrijk en Duitsland en in Groot-Brittannië staan hoge bergen van verdriet.

vet aarde, die in de mond meer van groen is bedekt. Vogels en gebeesten liggen hier de meersen, langs grachten en been ver uitgestrekt. Mijn land tussen de zee en de bergen, mijn wilderig zomers polderland, mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen, mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland. Mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen, mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Schatje.
6: Ja?
2: We begon toch een monkeen voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd uit, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
2: Ja?
6: Zeg dat dan, hè?
2: Ik zeg het toch.
6: Kom eens hier, weg.
2: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: perfect me. Noordzee, dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. In de historische smidse van het Lettenhof in Slepen Middelkerken vindt vandaag het internationaal smeed-event plaats. Je ziet er als bezoeker hoe vernuftig en spectaculair de edele ambachten van het smeden kan zijn. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaartdijk Zuid nummer 65 in Slepen. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor Dead Man's Wire. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Oudenburg pakt uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht van 32 kilometer die deelnemers meeneemt langs de 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De brochures zijn te verkrijgen bij de toeristische infopunten van Oudenburg. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Oké. Mijn tijd is om. En na die song, dan valt de doek neer. Gedaan, die dolle jacht, die zucht naar macht.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het Fika-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fika-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.

plaat. 5 jaar later volgde de single Una Paloma Blanca, goed voor nummer 1 successen en miljoenen verkoop. Daarna ging hij solo verder met onder andere de solo-hits Rosita en All My Love. In 1982 formeerde Bowers opnieuw de George Baker Selection. Baker bleek bovendien een uitzonderlijk liedjeschrijver. Ruim 600 nummers vloeiden uit zijn pen, waaronder songs voor BZN. Dankzij Quentin Tarantino's Reservoir Dogs bleef de Little Green Bag in 1999 een wereldwijde comeback.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op lijnen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe moet je zeer weg?
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
3: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
3: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
3: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag. En dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Drinken doe je met verstand.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
3: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info.
4: Aan de kust.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond blijft het nog lang zonnig en aangenaam. In de loop van de nacht komen er enkele wolkenvelden voorbij, maar het blijft grotendeels helder. Bij minima die uitkomen op een graad of 13 à 14. En ook morgen, het verlengde Pinksterweekend, Pinkstermaandag, veel zonneschijn, op en top zomers weer, met maxima dan van zo'n 26 graden hier aan zee. Een licht zeebriesje doorheen de middag vanaf het noordoosten. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk vrij zonnig uit, tot zonovergoten zelfs. Thermisch zien we een dieptepunt op woensdag met maxima rond de 17 graden hier aan zee. Maar de rest van de week is het eigenlijk lenteachtig tot zelfs zomers, met temperaturen boven de 20 en richting de 25 graden, al zeker tot en met volgend weekend. Fijn weekend!

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Filip Rijland.
3: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
2: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: In 1964 wordt de single She's Not There van de Zombies in de States uitgebracht. De oorsprong van de groep ligt op de school van St. Albans. Aanvankelijk blijven de optredens beperkt tot de school zelf en treden de muzikanten op als de Mustangs. Die naam wordt gewijzigd in de Zombies. Na het winnen van een talentenjacht krijgt de groep in 1964 een platencontract bij Decca Records. Het eerste nummer dat in Engeland op single wordt geperst is een compositie van Rod Argent, She's Not There. Het wordt een van de grootste successen van de Zombies, met hoge noteringen in onder meer het Verenigd Koninkrijk zelf, het Europese vasteland en in de Verenigde Staten. Rod Argent ontleent de tekst van She's Not There voor een groot deel aan een nummer van John Lee Hooker, waarvan de titel No One Told Me een deel vormt van de openingszin van She's Not There. In 1978 wordt de song gecoverd door Santana. De lichtelijk romantische stemming is geheel verdwenen in de opnamen van Carlos Santana en zijn band. En dat leidt er misschien wel toe dat She's Not There van Santana maar net de eerste plaats mist in de Nederlandse.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Rustig, bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Op 105 FM.
5: Jouw Oostendse radio.
4: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond blijft het nog lang zonnig en aangenaam. In de loop van de nacht komen er enkele wolkenvelden voorbij, maar het blijft grotendeels helder. Bij minima die uitkomen op een graad of 13 à 14. En ook morgen, het verlengde Pinksterweekend, Pinkstermaandag, veel zonneschijn, op en top zomers weer, met maxima dan van zo'n 26 graden hier aan zee. Een licht zeebriesje doorheen de middag vanaf het noordoosten. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk vrij zonnig uit, tot zonovergoten zelfs. Thermisch zien we een dieptepunt op woensdag met maxima rond de 17 graden hier aan zee. Maar de rest van de week is het eigenlijk lenteachtig tot zelfs zomers, met temperaturen boven de 20 en richting de 25 graden, al zeker tot en met volgend weekend. Fijn weekend!

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Provinciedomein Atlantikwal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Radio Noordzee. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: El de Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
3: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
2: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
3: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: And you can dance for inspiration.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond blijft het nog lang zonnig en aangenaam. In de loop van de nacht komen er enkele wolkenvelden voorbij, maar het blijft grotendeels helder. Bij minima die uitkomen op een graad of 13 à 14. En ook morgen, het verlengde Pinksterweekend, Pinkstermaandag, veel zonneschijn, op en top zomers weer, met maxima dan van zo'n 26 graden hier aan zee. Een licht zeebriesje doorheen de middag vanaf het noordoosten. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk vrij zonnig uit, tot zonovergoten zelfs. Thermisch zien we een dieptepunt op woensdag met maxima rond de 17 graden hier aan zee. Maar de rest van de week is het eigenlijk lenteachtig tot zelfs zomers, met temperaturen boven de 20 en richting de 25 graden, al zeker tot en met volgend weekend. Fijn weekend!

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Een hele goede avond.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De confrérie van het Vinks- en Woudermansambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het Cash Geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n Batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In recreatiedomein Den Ekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
3: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein Den Ekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maartenziekenhuis.
2: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een schietpartij in Laak in Brussel vannacht. Volgens de politie ging het om meerdere kogelinslagen in de muur van een woning. Ook lagen er verschillende kogelhulzen op de weg. De daders zouden op elektrische steps gevlucht zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De CEO van de Pro League, Lorin Parijs, eist strenge straffen na de gewelddadige incidenten na de match tussen Standaard en Charleroi gisteravond. Volgens Parijs ging het om pure criminaliteit. Hij eist ook een strengere voetbalwet om hooligans harder aan te pakken. Ook het bondsparket start een onderzoek, vertelt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
2: Bij de incidenten raakten zeker 10 politieagenten gewond. 6 mensen zijn intussen aangehouden. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die oppositie won 2 jaar geleden nog de lokale verkiezingen en vormt zo'n bedreiging voor Erdogan. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Dversne-Slavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het tot 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

života. Ja brûle chevrefort dans les bistrots, on pense plus.

Sali Maria, comme tous les soirs. C'est pas grave demain.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Romeins weekend in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, dat is de grootste activiteit toch deze maanden?
3: Absoluut. Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken. Er is opnieuw heel wat spektakel die we verwachten. Er zijn cavalerieshows, reenactors uit 13 verschillende landen. Dat zal Oudenburg opnieuw heel even een Romeinse stad maken alvast.
2: Het is zo'n groot evenement dat er eigenlijk pas 2 jaar plaatsvindt.
3: Ja, het is eigenlijk een Hans weekend en daarom voorzien wij dat als een tweejaarlijks evenement. We hebben uiteraard heel wat andere jaarlijkse evenementen in onze stad, zoals Oudenburg Zomer, de West-Vlaamse Belevingsmarkt. Maar het Romeins weekend, dat willen we toch wat speciaal maken en vandaar het tweejaarlijks karakter.
2: Dat is rond 1 bepaalde site.
3: Ja, het is eigenlijk allemaal dat het zich afspeelt rond het Romeinse Archeologisch Museum en het Abspark en Evenementenweide. En daar zullen ook die reenactors eigenlijk een volledig Romeins kamp opbouwen. Zijn er ook heel wat standjes, zijn er heel wat Romeinse producten die mensen ook kunnen proeven. Kortom, het wordt eigenlijk echt wel een weekend, hopelijk met een stralend zonnetje, om zeker niet snel te vergeten.
2: Dat zijn niet zomaar een paar reenactors.
3: Nee, het gaat over honderden en zij komen eigenlijk echt wel uit gans Europa om dit mee te maken en zullen eigenlijk ook dat Romeinse leven echt volop tentoonstellen. Ze zijn eigenlijk met een gans kampement volledig in garnizoen en op die manier is het toch wel heel tof om dat Romeins leven eens van dichtbij te kunnen zien. Zij verblijven ook een gans weekend hier, slapen daar ook ter plaatse, zodanig dat zij ook als reenactors echt wel zich kunnen inleven in een rol.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op plein proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Radio.

0: girls make, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Nieuws en info.
2: Het bestuur van het Vermeijle Fonds Oostende nodigt u graag uit op de voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen. Bij de voorstelling ontdekt u hoe een oude ziel zijn levensgolven met humor omarmt. Eddie Vrijken is 73, maar bruist van energie en levenslust. Luc Kallewaard begeleidt op de piano. Rimpelingen gaat door op donderdag 28 mei 2026 om 19:30 in VLC De Geuzetorren, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilefonds.be.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zitten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
2: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
3: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Zender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Nieuws
1: en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

Nieuws en info. Op vrijdagavond 5 juni brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 24-jarige Oostendenaar werd gearresteerd. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de brand in de Honorie Borgerstraat. Tijdens die woningbrand werd vrijdag een appartement vernield. Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Oostende is tevreden dat er een nieuwe verdeling is onder de deelnemende gemeenten aan Food Savers, het project dat zorgt dat voedseloverschotten herverdeeld worden. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
5: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Meer regionieuws over een uur.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Ja, een slice of life in Oostende geworden. Waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn. Maar het is vooral ook de sfeer van het boek. Hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
2: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
3: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. In Zandvoorde werd deze week het cash-geldpunt in gebruik genomen. Het gaat om het 8e dergelijke punt in Oostende. Elke wijk heeft nu zo'n batopinpunt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een 5e plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt 4e en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een 30er uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
3: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid, ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
2: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
4: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
2: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: FC Kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Provinciedomein Atlantic Wal Raverside heeft gisteren de 3 miljoenste betalende bezoeker verwelkomd sinds de opening van het Memoriaal Prins Karel in 1992. Robin van de Sompel uit Wachtebeke werd aan de hoofdingang van het museum feestelijk ontvangen met een geschenkpakket. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd en soms ook wat bijgestuurd indien nodig.
1: Nog de hele maand mei staat in Bredene voor de lagere scholen in het teken van Project K. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: Het Romeins weekend, eind deze maand in Oudenburg, mikt op 4000 bezoekers. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk ook de aftrap van ons evenementenseizoen. We zetten daarmee eigenlijk ons Romeins verleden, die ons toch wel zeer uniek maakt als Oudenburg, mee volop op de kaart. En we willen eigenlijk dat Romeins verleden tijdens dat weekend volop tot leven wekken.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. Caroline Willekomme.
6: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenare, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

Stad Oostende en Perspectief organiseren op vrijdag 19 juni voor de derde keer een gezellige wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en de Konterdam. Tussen 3 en 7 uur ben je welkom in de Clara Hoeve, dat is aan de Stuiverstraat 401, voor een namiddag vol ontmoeting, muziek en animatie.

stoe. The roof, tak, tak, in branden. Heb paniek, het was door die blaas die vlamde. The roof, tak, tak, in branden. Heb paniek, het was door die blaas die vlamde. The roof, tak, tak, in branden. Heb paniek, het was door die blaas die vlamde. The roof, tak, tak, in branden.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
3: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid, ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
2: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
4: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
2: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Lande is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal een clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: voor, in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: que c'est important.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
3: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
3: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Nieuws en info.

Rotterdam Kermis gaat door van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
1: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.